0: is nou godgoed.
1: Vatsia vakam luna, rambula mila vula, simila miangulangula, van fiena natsmura.